iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ça va très bien.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: good news is we're back with more of the hottest country.
1: My favorite music.
2: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
3: Hey, this is Lauren Elena.
4: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
0: They all live in our house.
5: This is the station for country music.
6: Dit is Crossroads Country Radio.
7: Het is wel erg. Ik kan dood aan gaan.
8: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
9: En mijn moeder vond het ook zielig.
10: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
11: Ze was witjes.
12: Ze moest ook een beetje huilen.
13: Haar haar was uitgevallen.
14: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
15: Ze moest in coma.
16: Of ze krijgt chemokuren.
17: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
18: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
19: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
20: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
21: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

sky. And if ever you decide, you should.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: adding.
1: I didn't hear a piano.
2: One, two, one, two.

0: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.
1: En dit is de maandfavoriet op Cross.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Nederhorst Foundation.
1: Hey, ik ben Mark Blomstil. Of ik nou in Rotterdam ben of in Nashville, Tennessee. Als ik thuis ben, luister ik ook naar Crossroads Country Radio.

0: Well, hello, everybody. This is Pam Macbeth. You're listening 24/7 to Crossroads Country Radio.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: wij zijn The Young River.
1: En je luistert naar Crossroads Country Radio.
2: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: Tonight I'm gonna lay down and drift right off to sleep. Tomorrow when I wake up, I won't even need a drink.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetter.
0: Van Sander en Mooi.
1: Dit is Wim Poolsing.
2: Hi, this is Ashley Robertson.
3: Emma Joanne.
4: Mijn naam is Joris Schepers.
5: Hello, this is Pam McBeth.
6: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
3: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
7: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
3: Ja.
6: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
8: This is Buck T. Edwards. You are listening to Crossroads Country Radio, home of the world's favorite country music.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: Leo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.
4: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren, tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Amsterdam op zijn knie. Ja, toen heeft hij gehuild, maar ja, toen was Freek pas drie.
1: Hey, we're Lance and Lee from Nashville, Tennessee.
2: For the best country music, Crossroads Country Radio is your station.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style met de Sorting Memories van Marty Robbins. 26 september aanstaande is de geboortedag van Marty Robbins. Hij zou dan 90 jaar zijn geworden, was het niet dat hij al op 57-jarige leeftijd is overleden. En wij vonden dit belangrijk genoeg om hier een 2 uur durende special aan te wagen. Met deze keer eens niet zijn grote hits, maar het meer onbekende werk van hem. En we moeten hem ongetwijfeld tot een van de belangrijkste artiesten van het Columbia label rekenen. Hij maakte zo'n 22 platen voor dit label. En tijdens deze special zult u erachter komen dat hij de basis voor zijn enorme carrière in het begin van de 50e jaren legde met zijn ongelooflijk mooie en gevoelige country weepers. En tijdens een sessie op 31 maart 1953 werd A Castle in the Sky opgenomen.

0: Laten we maar eens bij zijn jeugd beginnen. Hij werd in 1925 geboren als Maarten David Robertson in het woestijnstadje Glendale in Arizona en kwam 5 minuten na zijn tweelingzus Mammy ter wereld. Ze waren de kinderen van Poolse ouders die tijdens de Eerste Wereldoorlog de grote stap naar de Verenigde Staten ondernamen. En Marty had geen gemakkelijke jeugd. Hij groeide immers op ten tijde van de grote economische depressie die Amerika in de dertiger jaren teisterde. En ondanks dat ging hij als een onbezorgde wilde bras door het leven, hetgeen hem in zijn vriendenkring de bijnaam Woestijnrat opleverde. Hij was 12 toen zijn familie naar het iets vruchtbaarder Phoenix in Arizona verhuisde. Als 14-jarige ging hij werken op een ranch waar hij met het westernleven in aanraking kwam. Zijn eerste gitaar, die kreeg hij een jaar later van zijn tweelingzus. Cowboy Films en Gene Autry waren favoriet. En Love Needs komt van zijn MCA-album uit 1973, Good and Country, getiteld.
1: We both act like strangers, and I can sense the dangers.

En in zijn jongste jaren was Maarten graag bij zijn opa van moederskant, een zekere Bob Hackel, en luisterde naar diens verhalen over het Wilde Westen. Zijn opa was een aantal jaren Texas Ranger geweest en de jonge Maarten hing heel wat uren aan zijn lippen. In 1931 overleed opa en Maarten had het er erg moeilijk mee, want hij was zijn steun en toeverlaat die altijd voor hem klaar stond kwijt. En na zijn lagere school ging hij in 1938 naar de high school en hier maakte hij kennis met Gene Autry en zijn muziek, waar hij nogal van onder de indruk was. Van zijn album My Kind of Country uit 1966 komt One Window and Four Walls.

0: En buiten zanger was Maarten Jok filmspeler. Zo speelde hij mee in de film Honky Tonk Man met Clint Eastwood in de hoofdrol, die een dronken en aan drugs verslaafde countryzanger speelde en die zwaar ziek bezig was in de studio deze song op te nemen en halverwege niet meer kon. En op dat moment nam Maarten Robbins het over en het zou een van de mooiste opnamen worden uit deze film. Vandaar deze Honky Tonk Man.
1: I've never seen you look quite so sick.

En in 1938 verliet Maartens vader zijn vrouw en 10 kinderen. En kort daarna verhuisde moeder met de kinderen naar een huisje in het centrum van Glendale. Ze hield het hoofd boven water door het nemen van werkhuizen. En op de middelbare school bleek Maarten ook niet bepaald een goede leerling.

Maar de politie in Glendale was nog altijd op zoek naar hem. Many Tears Ago uit 1958 en opgenomen tijdens een sessie voor Columbia bleef tenslotte op de planken liggen totdat Richard Wijzer Marty Robbins compleet ging uitbrengen op Bear Family.

Ja, Martin, die zag kans om aan justitie te ontsnappen doordat de Verenigde Staten inmiddels betrokken waren bij de Tweede Wereldoorlog. Hij meldde zich aan voor militaire dienst en justitie. Die kneep toen een oogje dicht, want men ging er van min of meer vanuit dat de discipline van het leger hem wel klein zou krijgen. Na zijn opleiding kwam hij terecht bij de marine en werd vervolgens gestationeerd op een eiland in de Stille Oceaan, waar hij een kleine 3 jaar zou blijven. Count Me Out komt van het Columbia-album uit 1966, No Sign of Loneliness Here.

Ja, tijdens zijn verblijf daar maakt hij niet alleen kennis met de muziek van de eilanden, maar ook met de countrymuziek, want veel van zijn maten kwamen uit Texas en hadden hun eigen muziek bij. En zo ontwikkelde zich bij Marty een zekere mate van interesse voor zowel country als Hawaii-muziek. En behalve de westernachtige filmmuziek van Gene Autry wist hij nauwelijks iets van countrymuziek, want in Glendale waren de big bands uit de pop- en jazzmuziek veel populairder. Tijdens deze jaren op het eiland leerde hij vervolgens goed gitaar spelen en daarnaast kon hij ook aardig met de steelgitaar overweg. En een mission in Guadalajara, een Columbia, komt van een Columbia-album uit 1967, Tonight, Carmen.

En na zijn diensttijd op de Salomon-eilanden leefde Marty een jaar lang van $20 per week die afgezwaaide militairen konden opstrijken. En pas in 1946 ging hij een baantje zoeken. Maar dat ging natuurlijk niet vanzelf. In 6 maanden tijd had hij 8 baantjes. Op ranches, bij rodeo's, bij oliemaatschappijen, in een constructiewerkplaats, als vrachtwagenchauffeur en zelfs als bokser. En omstreeks die tijd begon ook zijn belangstelling voor het autoracen. Hij nam zelfs in overweging een beroepsbaan te nemen in die sport. En The Hands, You're Holding Now, komt van het Columbia-album uit 1958. Devil Woman.

En op zekere dag hoorde hij een western artiest op het lokale radiostation. En wat de man liet horen, stond hem totaal niet aan. Hij pakte zijn gitaar, ging naar de radio, vroeg de manager Frankie Staart te spreken en vertelde dat hij een baantje als westernzanger zocht. En toen de man hem vertelde dat ze al voorzien waren, zei Maarten dat hij het beter kon en hij begon Strawberry Roan te zingen. Hij werd aangenomen, een andere zanger, die kon vertrekken. En Ribbon of Darkness betreft een single opgenomen op Columbia 43.258.

Ja, en het beviel Maarty heel erg goed daar in die studio. En zo begon zijn carrière. En op dezelfde manier raakte hij in de band ook aan het zingen. Toen hij wegens ziekte van Frankie Starr zelf dienstplaats innam. En Making the Most of a Heartache komt van het Decca-album uit 1972. This Much Man.

En dan komen we in het jaar 1948 en dat was voor Maarten een bijzonder jaar. Het was niet alleen het jaar waarin hij zijn allereerste plaatopname maakte, maar het was ook het jaar waarin hij in het huwelijksbootje stapte. Op 27 september 1948 trouwde hij met Marizona Baldwin en uit dat huwelijk werden twee kinderen geboren. Zijn zoon Ronnie op 16 juli 1949 en zijn dochter Janet een kleine 10 jaar later op 29 januari 1959. En het huwelijk met Marizona zou tot aan Marty's dood in 1982 stand houden. Het liedje La Paloma komt van zijn Columbia album uit 1962, Saddle Tramp getiteld. MUZIEK

En in 1949 veranderde Maarten zijn naam in Maarty Robbins, omdat hij zijn echte naam te lang vond. En in datzelfde jaar kreeg hij ook zijn grote kans. Frankie Starr namelijk verlegde zijn werkterrein naar Houston in Texas. En dit gaf Maarty de kans om het radioprogramma van Starr over te nemen. Hij begon geleidelijk aan een naam op te bouwen en in 1950 stapte hij over naar een groter radiostation in Phoenix. En hier werd hij de presentator van het programma Chuck Wagon Time, een show die 5 maal per week werd uitgezonden. En een paar weken later werd hem gevraagd of hij ook mee wilde werken aan het tv-programma Western Caravan. En zowel de radio als de tv bezorgde Maarty een grote bekendheid. Hij was pas 25, maar al wel een lokale beroemdheid. Zijn ouders vonden zijn snabbels als muzikant nogal twijfelachtig en drongen aan op een vaste baan. Pas toen hij de presentatie van een tv-show kreeg aangeboden, realiseerde ze zich dat hij toch wel eens een goede toekomst als zanger tegemoet zou kunnen gaan. En in het liedje How Long Will It Be uit 1956 wordt hij bijgestaan door Lee Emerson.

Ja, naast het schrijven van songs hield Maartie zich ook bezig met het schrijven van verhalen. Voor zover bekend is er een roman van hem verschenen onder de titel The Small Man. Een andere activiteit was de filmproductie, waarvoor de Maartie Robbins Productie Corporation in het leven werd geroepen. En hier werden tv-series, reclamefilmpjes en nog andere dingen gemaakt. Zeer bekend was de tv-serie De Drifter, waarvan hij het script grotendeels zelf schreef. Hij speelde ook de hoofdrol en produceerde de serie. Hij hield er de bijnaam De Drifter aan over en er is ook een album verschenen onder de titel De Drifter. En op dit album vonden we Oh, Virginia.

En in mei 1951 kwamen Jimmy Dickens en Cowboy Korpas in zijn tv-programma. En met de name Jimmy Dickens was zo onder de indruk van de jonge Robbins dat hij contact opnam met Art Satterley. Deze kwam naar Phoenix en bood Marty een contract bij Columbia Records aan. Na enige twijfel tekende Marty dat contract op 25 mei 1951. Het was het gewone standaardcontract voor een jaar waarin minimaal 4 songs zouden worden opgenomen en een optie op verlenging als de opname zouden je verkopen. Na de ondertekening duurde het nog bijna een half jaar voordat hij echt in de studio zou staan. En dat kwam vooral omdat Marty totaal niet in de gaten had wat voor mogelijkheden platen hem boden voor de uitbouw van zijn carrière. Everybody's Darling plus Mine betreft een van zijn latere opnamen uit 1964 voor Columbia. MUZIEK

En in november 1951 reisde Marty samen met Fred Kerr en twee van zijn vaste begeleiders, steelgitarist James Farmer en rhythmgitarist Floyd Lanning, naar Los Angeles. En op 14 november werden ze door Art Satterlee in de studio ontvangen. En deze laatste had nog een aantal ervaren muzikanten ingehuurd om de bezetting te completeren. Het waren Shelby Tex Atchison, een fiddler uit Kentucky, in de jaren 30 een van de oprichters van de Prairie Ramblers, maar al jaren sessiemuzikant aan de westkust. En anderen waren Bill Callahan, een van de Callahan Brothers op de bass, en Johnny Bond als extra rhythmgitarist. Don't Go Away, Senor betreft een opname uit 1967, uiteraard voor Columbia.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Welkom terug, luisteraars, bij onze special rond Marty Robbins. Wat we begonnen met No Tears My Lady. Het is een van de liedjes die staan op zijn Columbia-album uit 1966, No Sign of Loneliness Here. En inmiddels is Marty in de Columbia-studio aangekomen. En men had hem een 20-tal songs toegezonden, waaruit hij er 4 moest kiezen. Maar dan begon de ellende al. Hij had namelijk problemen met deze songs en vond die van hemzelf veel beter. Hij zei dat ook toen men hem vroeg welke songs hij wilde opnemen. Een van de aanwezigen stelde hem voor dat hij zijn eigen werk wel kon opnemen, mits hij die persoon als medecomponist zou toevoegen. Nou, Marty die ontplofte bijna en de spanning in de studio die was te snijden. En toen Marty dan ook zei dat hij desnoods zou vertrekken, hakte Satterlee de knop door en liet Marty alsnog zijn eigen songs opnemen. Hier is Hello Heartache en dat komt van zijn album My Kind of Country.

En deze eerste vier songs die hij tijdens die sessie opnam, bepaalden zowel in de teksten als met de begeleiding het patroon van Robins eerste jaren. De songs beschreven de droevige kant van de liefde en in de begeleiding domineerde de crying steel gitaar van James Farmer. En naast de steel was er ook een belangrijke rol weggelegd voor een gevoelige en subtiele fiddle. En de combinatie van de droeve en sentimentele teksten, de fraaie uitgebalanceerde begeleiding en Marty's gevoelige stem maakten echte tranentrekkers van zijn songs in deze eerste jaren. Hier is Little Rich Girl.

En op 3 juni 1952, slechts een paar weken na de verlenging van zijn contract, was Marty's tweede sessie. En deze keer waren er geen problemen. Don Law was de producer en hij zag wel iets in de composities van Marty en liet hem dan ook weer 4 eigen songs doen. De opnamen werden gemaakt in de legendarische studio van Jim Beck in Dallas en in 1960... verscheen zijn LP Gunfighter, Ballads and Trail Songs. En van dit album komt I've Got No Use for the Woman. MUZIEK

Inmiddels zitten we in 1956. De gitaar was niet voldoende. Nashville niet geschikt. En in New York werden voortaan de opnamen gemaakt. A White Sport Coat, opgenomen in 1956, werd een miljoenenhit en maakte Marty's naam ver buiten het country- en westernkringetje en buiten de States bekend. En dit betekende een ommekeer in de stijl en in het leven van Marty Robbins. Hij maakte opnamen in New York met strings- en poparrangementen. Maar tussen al het popgeweld van de tweede helft van de 50e jaren maakte Marty toch ook nog heel erg mooie country. Luister maar eens naar zijn in 1957 opgenomen eerste 30 centimeter LP, The Song of Robbins, waarop onder andere I Never Let You Cross My Mind.

En toen hij opnames ging maken met Mitch Miller en Ray Conniff, werd hij door de countryliefhebbers min of meer als verloren beschouwd. Rock

Zij het in een iets moderner jasje. We werden niet teleurgesteld. Vier LP's met Gunfighter Ballads en Trail Songs vonden hun weg naar de consument. En met Begging to You bereikte hij in 1963 de eerste plaats, waar het zelfs 3 weken bleef staan.

En de man die Marty Robbins bij zijn Gunfighter songs begeleidde, was de inmiddels ook bekend geworden Jim Glazer, de broer van Tom Paul Glazer. En Marty die werd een der beroemdste zangers van de 60er jaren en hits volgden aan de lopende band. Behalve dan Pieces of Your Heart, want dat werd niet uitgebracht en verdween op de stoffige blanken.

Ja, en dan gaan we nog heel even terug naar het jaar 1953, want ook dat was heel belangrijk voor Marty Robbins. Want op aanbeveling van de manager van zijn tv-station in Phoenix, Harry Stone, een voormalig manager van de Grand Ole Opry, werd Marty Robbins op 19 januari 1953 lid van de cast van de Grand Ole Opry. En dat was niet de enige verandering in dat jaar, want hij verhuisde ook met zijn gezin naar Nashville, tekende een contract als songwriter bij Acuff Rose en kwam bij de WSM-televisie terecht. Luister en geniet van The Way Out There.

Ja, vele artiesten die beproeven hun talenten in verschillende stijlen, zoals bijvoorbeeld ballads, country western, rock'n'roll blues, easy listening, Spaans, Hawaïs, folk of gospels. En slechts weinigen hebben echter zoveel succes in al deze categorieën als Marty Robbins. In vele stijlen scoorde hij hits en kwam hij in het bezit van vele onderscheidingen, diverse gouden platen, gouden gitaren en een eervolle vermelding. Hij kreeg, ondanks zijn vele stijlen, toch een internationale bekendheid als countryartiest. En in feite is hij ook een van de weinige grote artiesten die de country- en westernmuziek aan een belangrijke populariteit heeft geholpen. Overal waar hij optrad, waren de zalen uitverkocht en alles wat hij zong was een genot voor iedereen die luisterde. Dus luister en geniet van I Feel Another Heartbreak Coming On.

En ondanks dat over het country-stempel van vele songs van Maartie valt te twijfelen, zal zijn image toch altijd country blijven. En zo is Yours een heerlijk liedje wat we vonden op zijn album uit 1962, Portrait of Maartie Robbins.

Ja, en Maartje Robbins was in zijn vrije tijd een verwoed stockcarracer. En dat deze hobby niet ongevaarlijk is, bleek uit een ongeval dat hem in mei 1965 overkwam. Maartje's auto vloog uit de bocht en ternauwernood ontsnapte hij aan de dood. Zwaar gewond werd hij naar een ziekenhuis gebracht en zijn herstel nam enkele maanden in beslag. Maar gelukkig kwam alles goed. En op de langspeler uit 1958 met de simpele titel Maartje Robbins vonden we Oh, How I Miss You.

En enkele jaren na het ongeval met zijn stokkar in 65 leverde Maarten opnieuw een felle strijd met de dood. In 1969 kreeg hij een hartaanval en bij het onderzoek ontdekte men dat twee hartkamers volkomen geblokkeerd waren. Op 27 januari 1970 vond een zware 6 uur durende hartoperatie plaats, de eerste trouwens op dit gebied die in Nashville plaatsvond. Maarten won voor de tweede keer zijn strijd met de dood. En zijn herstel was zo indrukwekkend dat hij in oktober 1970 als een herboren Maarten Robbins tijdens de Nashville Convention 3 onderscheidingen in ontvangst kon nemen. Luister en geniet van Crawling on My Knees.

Marty bleef tot 1972 bij Columbia onder contract. Met zijn vertrek bij dit label werd een uiterst succesvolle muzikale periode van 20 jaar afgesloten. Hij stapte over naar Decca en bleef hier enkele jaren. Maar toch was hij nooit helemaal tevreden met zijn Decca-tijd, want toen hij in 1976 de kans kreeg, ging hij terug naar Columbia. En zijn eerste plaat was meteen raak. En een goede hernieuwde kennismaking voor zijn countryfans. El Paso City luidde een nieuw tijdperk in. Twee singles van dit album bereikten de eerste plaats, El Paso City en Among My Souvenirs. Maar uiteraard staat er nog veel meer moois op, zoals Ave Maria Morales.

En iemand die vroeg hem eens waarom hij countryzanger was geworden. En glimlachend antwoordde hij, nou om twee redenen. Ik houd van countrymuziek, maar bovenal ontdekte ik dat het de goede manier is om je brood te verdienen zonder veel te werken. The Things That I Don't Know betreft de Columbia-opname uit 1964.

En de muzikale loopbaan van Maarten Robbins duurde meer dan 30 jaar en vrijwel elke onderscheiding die te verdienen was, bezat hij. Maar het meest trots was hij op zijn verkiezing in de Country Music Hall of Fame in oktober 1982. En in zijn dankwoorden daar eerde hij Jimmy Dickens, de man die hem had ontdekt, en vertelde er meteen bij dat hij maar niets vond dat zijn ontdekker nog niet in de Hall of Fame was verkozen. It Finally Happened betreft de Columbia-opname, ook weer uit 1964.

En iedereen komt er wel eens voor te staan om keuzes te moeten maken. Marty Robbins zelfs meerdere malen. Eerst 12 ambachten en 13 ongelukken. Dan Columbia. Rock'n'roll, terug weer naar Nashville. Tweemaal een strijd met de dood en dan weer een volledig nieuw tijdperk. Hier is Sweet Bird of Paradise.

En na een optreden in de Grand Ole Opry zakte Robbins achter het toneel in elkaar. Hij werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, waar hij enkele dagen later, op 8 december 1982, overleed op 57-jarige leeftijd. Inmiddels is Marty Robbins al 32 jaar lang opgenomen in de Hillbilly Heaven, maar van zijn heerlijke muzikale erfenis wordt nog dankbaar gebruik gemaakt door de country shows bij diverse radiostations, waaronder natuurlijk Country Staal. En tot zover deze special rond Marty Robbins, die we gaan afsluiten met nog een laatste song, Abilene Rose. Dag en tot volgende week.

Greenheart Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars. Dat was het konijn met de grote ogen, Big Eyed Rabbit van de Appalachian Show. Wat een heerlijke muziek is bluegrass toch. Straks Songbird van Waylon Jennings. Deze week kiezen we tracks van Tishinu Gossa Trio Live in Holland CD 2, According to My Heart.

Arkansas. We waren er met Casey en de Etta Boys. I wish I was a mole in the ground. De mol was Zachary Lucky. Hier is Nolan McKevill met de Kelvy, Race by Love. Greenhouse Country is onze wekelijkse ontdekkingsreis. Beleef het mee.

Della Jane's Heart is de titelsong van onze week-cd. We hoorden de Appalachian Roadshow. Terry Klein zag een yellow butterfly. Misschien een citroenvlinder, als die ook in Amerika voorkomt. Volgens mijn broer is Bruce Springsteen het beste wat de muziekwereld heeft voortgebracht. In Sunliner kan ik me vinden.

The Banks of Jordan, John Reisman en de Jaybirds. Van een recente cd, Zealous Sea. The Cowboy in Small Texas Town, dat is Waylon Jennings. Hier is Tish Hinojosa met Joaquin.

Jasper, zo heet ook onze grote kleinzoon. Deze is van Zachary Lucky, van de Lost River Sessions. Nelson Wright, van de CD Ghost on the Water, Kindred Spirits. Playlist www.countryz.nl.

Casey en de Attaboys, nieuw en veelbelovend. Sluitstuk van het eerste uur is voor de G-Birds van John Reisman. It Looks Like It's Never Gonna Rain en The Reunion. Straks meer Green Hot Country.

Midnight Moonlight. Peter Rowan schreef het. Dit was het Tis Hier Nog Gossa trio met Marvin Dijkhuis en Paul Percy. Een uitgave van Strictly Country Records van Pieter Groenveld. Straks de Appalachian Roadshow, Rosalie McFall. Hier is J-Bird Tricia Keknon. Ik denk dat zij het is. Info ontbreekt. The Old Churchyard.

Het levensverhaal van John door Zachary Lucky. Straks de Jaybirds van John Reisman. Een band uit Canada. Train on the Island. Luister naar The Little Bluebird van Casey en de Etta Boys. Green Earth Country. Muziek en natuur samen.

Little Sparrow. Wat zijn er toch veel mooie songs over de vogeltjes. We hoorden het van John Doyle. Everywhere a man can be. Zachary Lucky. Fugitive's Dream. Bruce Springsteen legt uit wat een vluchteling kan dromen.

0: Here I go, down the wrong road again. Here I go, down the wrong road again.
1: Wrong road again. We kennen het ook van Crystal Gayle. Dit was Waylon Jennings van het recente album Songbird. Een mooi project van Scooter als eerbetoon aan zijn vader. Een toast to Tennessee. Hier is het Tish Hinojosa trio.

New Harmony, fris en bluegrass van de Appalachian Roadshow. Wat een prachtige band. My Next Birthday, wat wenst Terry Klein?

Brand New Tennessee Waltz, de versie van Waylon Jennings. Ik denk dat we weer een mooie uitzending hadden. Laat het ons weten, jannie@countrygazette.nl. Slot voor de Appalachian Roadshow. Post hem up een Simmons train. En, laat het maar gebeuren, hell broke loose in Georgia. Dit was Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week een mijlpaal, een speciale uitzending die je niet mag missen.

0: Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.
1: Onze programma's steunen het Huis aan het Water in Catwoude en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

tevoren. Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Jarenweeks, daarmee openen we met Brighter Days een programma. Uitsluitend, jullie weten het, uit Nederland en België. De countrymuziek in de meest ruime zin van het woord. En deze is ook afkomstig uit Nederland. The Tour of Kind en Backroads Fever.

Back Where I Just Started van Sander van Rijs. Daarvoor Johnny Bollock en Tirza on Tour met Wanneer Zie Ik Jou Eens Weer. En You and I, The Realistic Love Song, werd natuurlijk gezongen door Kimmy June. Gaan we naar Arjan Plaat en Poems.

0: via honderden kilometers glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
1: De muziek zegt alles. Dit is Country Kicking.

Mama Zet van Melanie Ryan, daarvoor Julie Lina en You Should Know, een Grateful Man van René de Roo. Kennen jullie deze nog? Vorige week hebben jullie hem ook gehoord. Jimmy Schulte en Baby Get These Boots On.

komt een nieuwe single van het album Belmont Boulevard. Dit was de eerste single die ervan getrokken werd. Ik heb het over Counting Stars, gezongen door Hilde Vos. Daarvoor Kirsten Alting en Keep On Moving en Ik Ben Een Trucker van André Ponk. Is het country? Is het geen country? Het is nou van een country zangeres die een klein zijstapje heeft gemaakt, maar het nog steeds de country vibes in het nummer heeft. Ik heb het over Lana G en Dance Till Dawn.

The Days of Burley Spencer, oftewel Telefoon, gezongen door Don Mercedes en Bonnie Sinclair. Daarvoor Han van Eyck en In the Pouring Rain. En dat brengt ons aan het einde van het eerste uur. We gaan uit met Inner Rose en Good Riddance en Goodbye. Heel graag, tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Hey, wij zijn The Young River.
3: En je luistert naar Crossroads Country Radio.
4: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de Voren.
1: De Marshall met What Makes the World Go Round. Hij mocht de tweede uur openen van Country Kicking. Welkom daarbij. Gaan we heel snel door met muziek, want echt het uur zit overvol. Johan Faber en Silverado.

Michaels in This Small Town. Daarvoor Life's a Beach van Robert Weston en Mandy Storm met Lock My Heart in Prison. Gaan we naar Cecil Gardens. It will be alright.

0: Elke dag.
1: Dag. Dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
2: Dit is Country Kickin'.

uitvoering van Koen Vaal, Steady on the Gander voor The Man of the Village en Postponed en Ik Dans voor Jou van Ines Gonkeren, gaan we naar Esther van Kommer. I don't wanna wait no more.

Sea of Heartbreak van Hillsup South. Daarvoor Bernadette en Midden in de Nacht en Big Bad Dog van René Hagen. Snel door, want de tijd schiet op. Hier zijn John en Nienke en met A Pretty Good Time on My Own.

Laura Kids en Tiny Garden brengt ons bijna naar het einde van deze uitzending. Wil je meer weten? Ga naar k-rp.nl voor alle informatie en de playlisten. En dan zal je zien, we gaan eruit met Because of You van Elizabeth Gray. Blijf lekker luisteren naar jullie eigen favoriete zender. Volgende week ben ik er weer en ik dank jullie voor het luisteren van nu. Dag allemaal.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

they attack. I'll help you fight them. Sticks for guns.

with sticks for guns, me and you, till we've won.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Ja, we zeiden als jij erbij bent.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Hey, wij zijn de Young River.
1: En je luistert naar Crossroads Country Radio.
2: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
3: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
2: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.